0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar
11: uit.
10: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
14: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
15: De slaapspecialist van Zuid-Limburg.
16: Grote in wonen.
15: Maastricht.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Ziggo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
4: L1 met het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hey, Remo!
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
18: Oh,
17: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
18: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
19: Voor elke keukenwens en elk budget is EK

0: keukens.nl. Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag 23 augustus. De laatste zondag van de grote zomervakantie van de Schule. En vanaf morgen kunnen pap en mam weer een beetje rustiger ademhalen. De rust keert per truc in het hoest. Al brengen de kinderen natuurlijk altijd heel veel gezelligheid met zich met. En ook garant voor gezelligheid staat Postbus 31. Met heel veel felicitaties, verzoekjes en de leukste en de schoonste muziek uit allerlei windstreken en uit verschillende decennia. Want de Postbus, ik heb het ook al gezegd, is namelijk van alle tieren. En het eerste liedje is van een artiesten die vandaag jurig is. Ik heb het over, en ik hoop dat ik goed uitspreek, Vasiliki Papanasio. Papanasio. Ik zit te denken van wem? Als ik zeg Vicky Leandros. Ah, dan weet ik zeker dat jij zult zeggen. Ah, die. Deze zangeres is vandaag jurig en mocht verre 70 kerstjes uitblozen. Welkom bij de Postbus. We gaan naar Griekenland.

was ich so heite, so ich auch einen Artistennamen annehmen, Vasiliki Papatanasio. Vicky Leandrus is vandaag dus ver een 70 jaar jong geworden. En in 1972, toen won ze voor Luxemburg het Eurovisie Songfestival met het nummer Après Toi. En verder kennen we haar van Ich liebe das Leben. En ook natuurlijk Theo, weer vanag lots. En deze, Ich hab die Liebe gesehen, waarschuwt niet in 73. En ook noem ze in haar ganse carrière heel veel andere nummers op in andere talen. In het Japans, in het Nederlands, in het Italiaans en ook in het Spaans. In totaal heeft hij bijna 80 albums uitgebracht. Nou, heel erg veel. Nogmaals, welkom bij de Postbus met heel veel felicitaties, verzoekjes en de schoonste en de leukste muziek. En ja, we zijn toegekomen aan de eerste verzoekronde van vandaag, van zonnig 23 augustus. Daarvoor gaan we naar Melik, naar Matt van Bommel. Goedemorgen, Matt. Jan Jacobs uit Melik van de Heuvelhoeker Bekker kreeg er op 24 augustus overmergen dus weer een jurk bij. Proficiat van Matt, van Bas, Karen, Yvonne, Leon, Sepp, Bente en Kato. En natuurlijk ook van de Bekker. En van Melik, we blijven een beetje in de buurt. We gaan naar Lin, door Nicole Poels. Goedemorgen. Geer, voor Wim Loesberg uit Merum. Een Limburgse plaat van zijn 80ste verjaardag. Voor hebben dat afbevriedig al goed gevierd. Maar een muzikale felicitatie die mag natuurlijk niet ontbreken. En Wim is een hele kwieke 80er die nog volop de tennissen, wandelen en fietsen en dan even ook nog de tuin onderhield, de hoofd. Het leven schijnt hij nog samen met Carlo Paat. En leven Wim nog eindelijk hier van harte proficiat en nog heel veel senioren samen met Carla en ook met ons. Een hele dikke kus van ons allemaal. Groetjes van Paul en Nicole, Jules en Stegan, Roy en Lindsay en van Ben. En ja, hij werkt nog altijd heel erg geer in Den Hoef. En we zitten door in de buurt van Remung. We zitten in Lin, maar het is maar een paar heufjes verder. Hij is Geer Reinders. MUZIEK

0: dat is hè, de Roekschoende Hof van Geer Reinders. Een prachtplaat. Blieft het om te draaien in de postbus Den Hof. En we gaan naar Katrien Lave, naar Sin op Gul. Goedemorgen, Katrien. Zeer een felicitatie voor Ellie Boel Offermans. Die woont in Heerlen. En wil Geer een pleitje aanvragen voor Heuren Verjeurdag. Want zie is mij met samen mij samenjeurig. En wij waren allebei 75 jaar. We schrijven ons al vanavond onze schooltijd. En Geer wil ik voor u het liedje aanvragen, de Engelbewaarder, als dat kan. Nou ja, dat kan zeker, want ook Ted is nog een keer aangevraagd. En trouwens, Katrien, extra opletten zo meteen, want ook die vriendin heeft Gert opgestuurd. Dat zo meteen. Eerst door naar Petra Koppen, we gaan naar Wiert. En ze schreef de volgende Geer een pleitje voor Bets Jacobs uit Tungeroy. Man, de was merge, eind 90 jaar. Ja, Bets Jacobs, ik klap voor rug. Van harte, Fluchat, en we hopen nog lang van dich te kunnen genieten. Mam deed altijd el eind op zon op de zondagmorgen en denkt altijd aan alle Jurgen. En ze is heel altijd, nog altijd actief en ze is fit. Ze doet kaarten, gimmen, fietsen en linedansen. Mam van harte, en de felicitaties komen van André en die Jermaine, Esme, Glenn en Petra. En doormid is de koek nog niet op voor Bets Jacobs, want ook zie wordt gefeliciteerd door Marta Hansen. En Marta die woont in Nieritter. Ik wil Geer een pleitje aanvragen voor Bets Jacobs uit Tungeroy. Die is meergejeurig, 24 augustus. En die wordt dan 91 jaar. Ik klap gewoon nog een keer. En Bets is altijd actief met wandelen, met fietsen en met gimmen. Proficiat Bets, een hele fijne dag morgen. De wint zich de familie Kessels. En Geer, de plaat van Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Nou ja, ik heb geklapt. En Bets, die duidt van alles. Die duidt wandelen, fietsen en gimmen. Ja, dan ben ik zeker dat die ook de Polonaise nog kan lopen.
1: Dit is Postbus 31.

0: zeker dat er een tungelroei in de Polonaise is gelopen. Dat was Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Aangevolgd natuurlijk voor oma en moeder Bets Jacobs.
1: De verlaten felicitatie. Te laat met insturen?
0: Ja.
1: Of
0: ja.
1: Was je het helemaal vergeten?
0: Kan niet gebeuren.
1: Nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app.
0: Heel makkelijk.
1: En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Het is zeker nooit te laat. We hebben nog tot de klok van 11 uur voor de verlaten felicitaties. Dus stuur een berichtje naar de L1-app of spreek het in. Dat is net zo leuk als ik een paar andere stummen kan laten huren. Vertel Wim de Jurgis, Wim dat ze wilt feliciteren. En stuur het op naar L1, naar de app, naar de studio. En dan neem ik het straks, gewoon 10 voor 9, neem ik het eerste rondje van de verlaten felicitaties met in deze uitzending. Denk er wel aan als inspreks. Hoor je dat op zo'n half minuutje? Dat is lang zat. En begin even met de naam en de woonplaats. Dat is voor mij wel zo henjig. Dus tijd voor de verlaten felicitaties. Eerst nog door met de felicitaties die zijn binnengekomen via postbus31.nl, dus via onze website. De vuur gaan we naar Venray, naar Thea Vermeulen. Goedemorgen Thea. En ze schreef de volgende. Op 29 augustus zien onze broer Jacques en Sjoen zus Toos 65 jaar getrouwd. Ja, ook toch, lauwe vuur. De ganse familie Kersten en aanhang willen u hartelijk feliciteren en een hele fijne dag toewensen. Proficiat Jacques en Sjoen zus Toos, 65 jaar getrouwd. Ik klap nog maar een keertje. Dan gewoon een landgraaf naar Nico Raamakers. Goedemorgen. En afgelopen donderdag schreef de 20 augustus, toen blees Agnes 62 kerstjes uit. En de felicitaties komen nogmaals voor de roman Nico en van Joan en van Jasmina. En natuurlijk ook van slingermixmaker Hubert Schoenken met zijn vrouw Anja. Waarmee we samen deze dag een gouden randje hebben kunnen geven. Nogmaals proficiat Agnes. En ik zag het net al dat er moest opgelet worden door Katrien Lave. Want ze was samenjurig met Ellie Offermans. En Ellie heeft ook een briefje gestuurd. En die heeft een handgeschreven briefje gestuurd naar de postbus. En daarop schreef ze het volgende. Goedemorgen. Op 24 augustus, overmorgen dus, dan hopen Katrien Lavenvronk en ikzelf 75 jaar jong te weren. Ik wens Katrien en haar familie hele fijne dagen toe. En ik wens ons allebei nog een hele goede gezondheid voor het volgende levensjaar. Zoestig voor ons allebei. One Day at a Time willen draaien van Christy Lane. Alvast bedankt en de groetjes van Ellie Offermansboel uit Heerlen. Dat wil ik met alle plezier doen, Ellie. One.

nooit eerder gedraaid in de postbus. En als ik het uur linker ga, van ja, waarom eigenlijk niet een prachtige plaat? One Day at a Time, aangevraagd door Ellie Hofmansboel. Speciaal voor vriendin Catharina Lave, die ook Ellie heeft gefeliciteerd in deze uitstelling. Wie leuk, kan het zien. Door naar Hulsberg, naar Agnes Janssen Kwaks. Goedemorgen, Agnes. Op woensdag 19 augustus was Johnny Blom jurig. En de dag daarna Truus Spaans. En deze twee dames van ons werelddansclubje, die willen Magna en de Leeuw een muzikale felicitatie aanbieden. Dames, ook dit levensjaar willen we weer een heel gezellig dansjaar toewensen. Groetjes van Agnes en van Magnus en natuurlijk de andere Lea. Magna. Door naar Ruiver, naar Kim Aalen, naar Oppe Ruiver, goedemorgen. Ze schreef het volgende. Pieter Hendricks uit Belfeld, uit Belvend, die is meergejurig en wordt dan 80 jaar. En vanavond gaan we gezellig samen met de ganse familie deze mijlpaal vieren. Lieve pap en opa, proficiat van die dochters, schoons en natuurlijk van de kleinkinger. En we gaan er heel schone feest van maken. Groetjes van Kim uit Ruiver. En van Ruiver gaan we even de grens over naar België, naar Maasmechelen, naar Marijke de Zon. Goedemorgen, Marijke. Afgelopen maandag, 17 augustus, woord Arno Hagenjurig, die woont in Heerlen. Weer willen hem geer een pleitje aanbieden uit zijn jonge tijd, namelijk O'Carroll, I'm But a Fool. Arno, nog van harte proficiat en nog heel veel gezongen jaren gewenst, samen met Marie-Jean van Waddy en van Marijke. En speciaal voor Arno gaan we terug naar 1959.

0: Niels de Daken was met O'Carroll uit 1959 was dat. Ja, het weer. Wat voor weer krijgen we vandaag en de komende dag? Ja, vandaag blijft het droog met wel een afwisseling van zon en stapelwolken. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen begint het fris met 7 tot 9 graden. Het wordt wel lekker slopen vanavond. Het wordt daarna vrij zonnig en het kan zo'n 23 graden weren. En vanaf dinsdag lopen de temperaturen weer op. En donderdag wordt het zelfs weer zomers warm. Wie is 30 graden, nou, halen we net 29 graden, wordt er wel gehaald. En kans wel op enkele onweersbuien. En daarna wordt het wel weer wat keuler en gaat wisselvalliger. En voor een uitgebreider weerbericht kijk je natuurlijk op de website van het LNees. En oh ja, Gerard van Leeuwen, die moest even goed opletten, want het volgende nummer is speciaal voor dicht aangevallen.
1: Dit is L1.

Een wereldhit was het voor de George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Speciaal aangevraagd voor Gerard van Leeuwen. Maar ja, rara door wem. Nou, hij komt de oplossing Peter van Leeuwen namelijk. Goed zit er, dit, dat. En hij schreef er het volgende bij. Gerard, felicitatie voor mijn broer Gerard. Voorziene 66e verjaardag. En deze doevenmelker, die werd echt te genieten van het leven. Van zijn ovalbeerke tot de kaasplank. En op zondag maakt hij voor de ganse familie spaghetti. We doorvuren zien we hem altijd dankbaar. En op naar de volgende verjaardag. De muziek aanvroeg. Geer den Blauwe Geschelpte van de Schrangers. Een hele leuke duivenparodie. En als telletje, dan loopt het origineel van Una Paloma Blanca, maar huren van George Baker. Nou ja, dat is bij deze gedaan. Dat was dus gedaan voor broer Gerard van Leeuwen uit Zittert. En van Zittert gaan we nog eens bracht. Normalies Bongerts, goedemorgen. Die wil Geer een pleitje aanvragen voor haar zus Mieke Peters uit Maasbracht. Die was jurig op 20 augustus. Ik zeg proficiat. En wij wensen haar nog heel veel schoene joren erbij. En de groetjes uit Maasbracht. En dan gaan we naar de wereldstad. En zit iedereen toe. Oh, dat is Geleen. We gaan naar Alfons Lemme. Goedemorgen. Ik wil Geer, mijn lieve vrouw Iti Lemmens, feliciteren. Die is op 22 augustus jurig geweest en is toen 78 jaar geworden. Zie is echt mijn steun en mijn toeverlaat. Geer een schoen verzoekpleitje voor haar van Anna Gabriel. Als ik ken, word je zeer. Groetjes van Alfons Lemmens. Nou Alfons, ik heb goed nieuws voor dich. Het kind zeker.

Voor steun en toeverlaat E.T. Lemmens de Boer uit Geleen. Aangevraagd door Alfons Lemmens. Dit was Anne Gabriel met Voyager. En we gaan door naar Heerlen, naar Jetje, oftewel naar Henriette Knops. Goedemorgen. Ik wil graag een pleitje aanvragen voor mijn buur uit Heerlen. We wonen allebei in de Heksenberg. En mijn buren, dat zijn Sjaak en Alette Brugman. Ze waren op 18 augustus 26 jaar getrouwd. En buurman Sjaak is 9 augustus jurig. En is 70 jaar geworden. Geer een pleitje van de Golden Earring. Ja, dat komt dus meteen aan, want ik heb dat ook zien binnenkomen. Een aanvraag voor de Golden Earring. Beter voor later. Felicitaties. Dat komt dus meteen aan trouwens. Ook een felicitatie heet Jetje voor twee van de Margrietjes volleybaldames. Dat zien Marion Daam uit Landgraaf, die 21 augustus jurig is en 66 jaar is geworden. En voor Ernie de Wilde uit Landgraaf, die overmergen jurig is en dan ver een 50 jaar jong wordt. Groetjes en de felicitaties van Henriette Knops, oftewel van Jetje uit de Heksenberg in Heerlen. En van Heerlen gaan we naar Borren, naar Hubert en Rosie Dome. En die schreven de volgende. Rini Jansen uit Herten, die is op vrijdag 28 augustus is die jurig. En die wordt dan 81 jaar op vrijdag 28 augustus. En Gerre willen we weer muzikaal feliciteren met een liedje wat hij erg fijn vindt. Als het kind Vico Toriani met de titel La Pastorella. Iets angers leuks is ook goed uur. Bedankt daarvoor van Huub en van Rosie Dome uit Borg. En nog heel veel succes met dit programma. Dankjewel daarvoor. Ja, ik moet helaas gaan angers leuks draaien, want Vico Toriani kon zich even niet vingen. Ik zal hem zorgen dat ik de volgende keer hem weer kloor heb stroom. Maar ik hoop dat zie het volgende liedje ook wel leuk gaat vingen. En ik denk wel dat Rini Jansen dat ook wel goed gaat vingen. Aangevraagd namelijk dit pleitje door Wim Hermans uit Hout Blierik. Of wie hij schreef, Hout Blierik. Ik wil graag een pleitje aanvragen voor mijn moeder, Joke van Didde uit Hout Blierik. Die vandaag 96 jaar wordt. Oh ja, 96. Dan moet ik wel extra over klappen. Wat een fijne leeftijd. Wat een bijzondere leeftijd om te bereiken. Gefeliciteerd moeder van Wim Hermans. En Geer, grote groeten van Freddy Beck. Brek, proficiat mam en oma van Wim, van jij, van Esther, van Nina en van Daan. Oké, dan geen Vito, maar ik hoop dat Rini Jansen, en ik denk wel dat Rini Jansen met dit pleitje ook wel tevreden is, want het is erg mooi. Überall auf der Welt van Freddy Breck.

0: inderdaad, het was geen rode roze van Freddy Brecht, maar ook erg schoon om te draaien. Ik hoop dat jij mij dat vergeeft. Freddy Brecht was dat met Überall auf der Welt.
1: De verlaten felicitaties.
0: Ja, toen kwam het eerste verzoekrondje van de verlaten felicitaties. En er zijn er verschillende binnengekregen. Ik heb er verschillende binnengekregen. Heel veel geschrevene, maar ook einde ingesprokenen en der pakkerslitste. Als eerste heb ik Marije van de Hurk. En die schreef de volgende gere felicitatie voor Roy van de Hurk, de afgelopen woensdag jurig was. En toen, nee, de komende woensdag jurig is. En dan 45 jaar oud wordt. Een hele fijne dag gewenst door de ganse familie van allebei de Keng. En gisteren hebben wij al een heel leuk feestje gehad. Als ik ken, draai gaat voor hem van Rowan Heerzen. Succes met die uitzending. Groetjes van Roy van den Hurk uit Paal Baarlo. Oh nee, Roy van den Hurk, die is jurig komende woensdag. En die wordt gefeliciteerd door Marij van den Hurk. En Rowan Heerzen komt straks een keer voorbij, maar nou even niet. Dankjewel voor deze verlaten felicitatie. Goedemorgen, Robert. Ik wil Geer Maria Handraas alvast proefje wensen. Dat is mergejurig. En ik wens u alvast een hele schoenendag, Maria. Groetjes van Nel en van T. Nou, groetjes truc. En dan heet Gonnie afgeschreven. Wij, Gonnie en Cor Barois van Balkum, Oetermung, waren gisteren 51 jaar getrouwd. En we zien daar nog altijd erg dankbaar voor. Nou ja, gefeliciteerd samen. We hopen dat het ons gegeven is nog een keer met heel veel jaren samen te mogen genieten van elkaar. En natuurlijk met de kinger en met de kleinkinger. Nou, leuk. Dankjewel voor dat berichtje, Gonnie en Cor. En natuurlijk nogmaals gefeliciteerd. En ik zag al, ik heb een ingesproken berichtje gekregen van Roland en Vloesteren, wat hij allemaal te zeggen heeft.
2: Goedemorgen, met Roland Schutte. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor een van mijn beste kameraden, Erik van Daal. Dat is vandaag 50 geworden. Dat is zo'n goede kloot. Dat staat altijd voor mij klaar. Ik hoef hem maar te bellen aan de kumper. Het plaatje wat ik wil aanvragen, dat is When the Lady Smiles van Golden Earring. Groetjes.
0: Ja, voor de goede kloot heb ik de Golden Earring klaarstaan met When the Lady Smiles.

0: De Golden Earring. When the Lady Smiles. Door met het laatste verzoekrondje van het eerste uur van Postbus 31 op deze zonnige 23 augustus. Door vuur gaan we eerst weer naar de Ruiver, naar Ria Huskes Houser. Goedemorgen, Ria. Ik wil via deze week mijn schoonzus Leni Willems Huskes feliciteren met haar 80ste verjaardag komende dinsdag. En ik wens haar een paar geweldige dagen in Schotland met haar gezin. En dreimer een gezellig pleitje voor haar. Nou ja, dat gezellige pleitje komt er zo aan, Ria. Aangevraagd onder meer door Mariet Tossemans en die schreef de volgende. Wil Thomassen Oetmaas Niel, de is 20 augustus 73 jaar oud geboren. Proficiat van Mariet Tossemans en Gerenpleetje van Bebby Kraft of een Duitse slager van vroeger. Nou ja, Duitse slagers die hebben we gehad, Mariet. Er komen er nog wel een paar aan, maar zo meteen komt eerst Bebby Kraft. Dankjewel voor die mailtje vanuit Belfeld, waar staat Mariet Tossemans. En dan de laatste voor het eerste uurtje is afkomstig uit Niel. Van Hart Thomassen is dit verzoekje. Hij schreef het volgende. Op 20 augustus is mijn meidje Wil Thomassen 73 jaar geworden. Ook is het morgen, 24 augustus, 54 jaar geleden, dat voor toen de tijd nog in het gemeentehuis van Zwamen zien getrouwd. Voor beide heugelijke gebeurtenissen Geer een schoon stukje muziek. Geer een liedje van Bebby Kraft, want dat vindt mijn meidje heel erg schoon.
1: Limburg. Feliciteert Limburg in Postbus 31.
2: Dit is L1.

0: aan van Wil Thomassen, die 54 jaar geleden in het gemeentehuis van Zwamen zijn getrouwd. En was dit een gezellig pleitje? Ik dacht het wel. Pepi Kraft was het met Sjoerd en Dagen. Ik ga er even uit voor reclame, niks en reclame. Zo meteen het tweede uurke van Postbus 31.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
12: Brand 3 5 of Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35ofnight.nl.
11: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
13: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug.
2: Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
21: Brand Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
22: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
23: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
24: Alle topdeals voor je huisdier vind je bij Pets Place. Ja, je bent de brave hond.
25: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
26: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
27: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
28: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
29: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
30: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

En dan te bedenken dat ik dit nummer vroeger gaan heet fijn vond. Julie Covington met Don't Cry For Me Argentina. Goedemorgen en welkom terug bij Postbus 31 op zondag 23 augustus. Nou, de reden dat ik met dit nummer opende is vanwege de verjaardag van Brigitte Heitzer. Dat is de musicalster uit Heerlen. Ze is vandaag jeurig en is 47 jaar jong geworden. En ze brak alweer in 2007, alweer bijna 20 jaar geleden, door bij het grote publiek in het programma op televisie Op Zoek naar Evita. En dit komt uit de musical Evita. Ja, een musical waarnet Zee mocht spelen, omdat Zee toen deze talentenjacht won. En inmiddels heeft hij heel veel verschillende musicals op haar naam staan. En ook nog televisieseries en heel veel films. Gefeliciteerd begint bij deze van Oet Postbus 31. Welkom terug bij de Postbus. En in dit tweede uurtje gewoon ik en de Jurgen bellen. Jazeker, ronk 9:30 doodig dat. En voor de rest heel veel felicitaties en verzoekjes. En natuurlijk de leukste en de schoonste muziek. Toekomend het eerste verzoekje van dit tweede uurtje is van Mario van den Boogaard. En ze woont in Beek en die vroeg een pleitje aan voor Mia Kusters. Die is namelijk meergejurig en ze schreef erbij: Mia is echt een supervrouw. Ze is lief, ze is spontaan en ze staat altijd klaar voor anderen. En Mia, ook die, woont in Beek. En die hult van de muziek van De Engelbewaarder, van Marco Schuitmaker. Nou ja, dat heb ik net al gedraaid, dus dat doen we even niet. En ze hult ook van Thea Marie. En daar komt zo meteen een pleitje van aan. Groetjes van Mario van den Boogaard. En die woont in Beek. En van Beek gaan we naar Beesel. Dat scheelt qua kilometers wel veel, maar schreef wie ze is niet heel veel anders. We gaan naar Annie Thijs. Goedemorgen, Annie. Ik wil als moeder Tini 8 uit Ruiver feliciteren. Die is op zaterdag, gisteren dus, 89 jaar geworden. Ik mocht er niet klappen, maar ja, 89, dan gij ze wel op de 90 aan. Proficiat, en we wensen haar nog heel veel gezongen jaren toe en een heel goede gezondheid. Hartelijke felicitaties van de Kinger, de Klein en ook van de Achterkleinkinger. Ger, een liedje van Thij en Marijn. Als ik ken, het welbekend, want dat vindt ze heel schoon. Nou, dat vinden heel veel mensen schoon, maar ik gewoon vandaag eens gaan anders rijden. Aangevraagd namelijk door een Annemiek Dols uit Aalse, die schreef de volgende: lieve oma Katsop, van harte gefeliciteerd met Ugge 87e verjaardag. Verkeken er naar uit deze mijlpaal morgen met Ugge te vieren. Verwens je Ugge een schone dag met opa toe. En voor Ugge vragen wij een schone Limburgse schonkelplaat aan. Dikke kus van de Kinger, de Kleinkinger, de Aanhang en ook natuurlijk van de Achterkleinkinger. En ik zag het al, Thea en Marijn komen eraan en die hebben een lekker schonkelpleitje. Hij zingt ze met 100.000 keer.

0: hebben ze een jubileum optreden, want ze zien 40 jaar een zangduo T en Marij. En ze komen bijna elke week wel neer bij Postbus 31. En deze draai ik niet zo duk als het veldboeket, niet zo duk als Fuels de Moei, maar is ook erg leuk om te draaien. Want een heerlijke was is dat toch van T en Marij. Was aangevraagd, ja, T en Marij waren aangevraagd. Een liedje misschien niet, ja, soms moet ik keuzes maken voor het programma. Maar goed, ik denk dat geen met dat zeker niet kwalijk zal het nemen.
1: Te verlaten felicitatie. Te laat met insturen.
0: Ja, dat kan gebeuren.
1: Was je het helemaal vergeten?
0: Dat kan gebeuren.
1: Grijp nu vergeten. Je kans is en stuur ons een bericht.
0: Is de post
1: dit kan
0: weer.
1: Makkelijk via de L1-app. En denk eraan, er is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Ja, maar de tijd wilt wel een beetje opzitten nou. Want ik heb nog tot 11 uur voor de laatste felicitaties. Stuur even door via een app Wim Dessen vandaag nog wil feliciteren. Niet mailen vandaag, want ik ken eigenlijk niet om de mail kieken vanmorgen. Doe het gewoon even via de app. App naar de studio en geef even door op Wim Dessen vandaag wil feliciteren alsnog. En zet er eventueel een verzoek. Pleetje brei. Geen garantie dat het gedraaid wordt. Maar goed, als ik het lees, dan kan ik wel erover nadenken welk liedje ik kan gaan draaien. Eerst gewoon nog naar Tegelen. Ja, we zien eigenlijk, we blijven in Tegelen. Want Thij en Marij, die komen zoals eerder werd ook uit Tegelen. We gaan naar Mariet Konings. En Mariet, die schreef het volgende. Ik feliciteer Mia van Dijk Hermans, die merge Jurgis en samen mich. En doet maar een gezellig muziekje. Nou ja, dat gezellig muziekje komt er aan, Marietje. En ook dich, gefeliciteerd was, hè, voor die verjaardag van Mergen. En dat gezellige muziekje komt er aan. Aangevraagd eerst een liedje door Lisette Sille. En Lisette, die woont in Zwamen. En die schreef de volgende van Zwamen. Gaan we naar Bezel. Want daar is Dini Sille jurig geweest op 13 augustus. En is toen 70 jaar geworden. En ook zien Paul en Dini Sille vandaag, dit jaar 50 jaar getrouwd. En vanmiddag wordt het gevierd met een gezellige brunch in Drakendorp Bezel. Draai maar een leuk pleitje. Nou ja, dat leuke pleitje komt eraan. Proficiat en alvast een hele fijne dag gewenst. En groetjes van Inge, Lars, Liam en Brett en Ron, Lisette, Elke en ook Job. En geef een fijne dag gewenst. We gaan naar Mia Tummers. En Mia die woont in Put. En die schreven de volgende weer. En dat zijn Hein en Mia Tummers uit Put. Wil ik Geer Lilian Hameleers, ons dochter uit Brunsum, feliciteren. Zij is op 21 augustus 60 jaar geboren. En gisteren heeft hij het feestje gevierd. Lilian, nogmaals proficiat van hun ooiers Mia en van Hein Tummers uit Put. En van Put gaan we naar IJsselstein, naar Ger Geurts. Goedemorgen, Ger. Deze aanvraag is voor de familie Litjes uit Leunen. Het gezin met 13 augustus, die op 24 augustus samen de leeftijd van 1000 jaar op de teller hebben. Nou ja, dat is wel heel bijzonder. 8 broers en 5 zussen. De oudste is 85 en de jongste is 67 jaar. En samen zijn ze dus op 25 augustus 1000 jaar. Dat is een hele dikke felicitatie weerd. Voor deze mooie, prachtige mijlpaal, Geer, muziekje als ik ken, laat de zon in je hart. Niet Lord de Zon in een hert van Bebby Kraft, maar gewoon de Nederlandstalige versie van René Schuurmans. Dankjewel, alvast als tijd zou kunnen. De groetjes van Gerrit Smeets en van Ger Geurt. Ja, het is natuurlijk heel speciaal. Doe ze joh met z'n allen. En daarom heel speciaal voor u allemaal is hij René Schuurmans.

0: Timmermans met Laat de zon in je hart. Het origineel trouwens van de nummer is van onze Belgische collega Willy Sommers. Die bracht het uit in 2006, dus al 20 jaar geleden. En Beppie die maakt er een prachtige Limburgstalige versie van Laat de zon in je hart. Maar dit was dus Daan Schuurmans. En we gaan door naar Blierik, naar Marley Roer Martens. Goedemorgen. Voor ons leven mam en oma Martens uit Meijl. Proficiat alvast, lieve mam en oma, want op 24 augustus wordt Stig ver een 80 jaar. En dit hele bijzondere moment gaan we gezellig samen vieren en wij kijken er enorm naar uit. Dus altijd voor klaar gestaan met liefde en zorg en daarvoor zien we Stig ontzettend dankbaar. Het afgelopen jaar is het door die gezondheid niet altijd makkelijk geweest en toch ben Stig, zoals we die kennen, een echte doorzitter. En we hopen dat we deze jaren in ons midden mogen hebben. En samen dat we nog heel veel schone momenten mogen beleven. Geniet van die verjaardag. Heel veel liefs van Lins, van Ineke, van Joyce, Michael, Mike, Bernd, Marley, Roy, Milou, Tim en Lotte. En de groetjes door een mail. En van Meijl gaan we naar Nederweert, naar Jean Hoebe van de Kruis. Goedemorgen. En Geer wil ik mijn zus en zwager Mia en Frans Hotselmans van de Kruis uit Hoorn feliciteren met hun gouden huwelijk komende donderdag. Ze zullen het zeker fijn vingen als u gaat wil draaien van Helene Fischer of een Angerschoen feestelijk Duitsstalig nummer. Groetjes van Jean Hoebe van de Kruis uit Nederweert. Het wordt niet Helene Fischer, maar wel een Anger leuk Duitsstalig nummer. Aangevraagd namelijk door Ger en Annemie van Boomhout Oorsbeek. Geer willen wij Gauthier Boes in het zonnetje willen zitten. Op 24 augustus namelijk is Gauthier jeurig. Maakt er een chile schoen een dag van met Mandy, Kim, de schoenzone en die grootste trots, de kleinkinger, waar dat Geer samen zo ontzettend trots op ziet. Geniet ervan en als het kind Geer, eine Stern, die der deine namen treek. Het trekt geen Helene Fischer, maar wel een heel vierslik Duitsstalig nummer.
1: Dit is Postbus 31.

0: de grootste hits van DJ Ötzi met Ein Stern, der deine Namen trägt. En ik zag al, ik kon een Jurgen bellen. Goedemorgen, Pieter.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb een ganse blooskapel laten komen. Loester even. Veld Pieter Hendricks, dames en heren. De Eersberg Jurg. En de Wonen Belfeld. En de Gloria, Pieter. Gefeliciteerd. Ja. Ja, een ganse blooskapel opgetrommeld voor dich. Aangevraagd door Betsy Hendricks. Betsy, die vrouw niet meer gaan?
1: Ja, dit is mijn vrouw, ja.
0: Oké. Okay. Wie vult het 80 weer? Is dat speciaal nog meer gedingse?
1: Ja, ik denk het wel, dat is niet iedereen mooi geholpen heeft.
0: Nee. En Pieter, wie zit je er zo aan nog? Alles goed?
1: Oh, ik geef anders een gangetje.
0: Ja, ik geef zijn gangetje. Huh? Ja,
1: en al beneden, ja, dus ik heb goed.
0: Ja, en veel mensen hoor je nog een speciale verjaardag, een vier, als ze 80 weer. Heb jij nog speciaals in de planning staan?
1: Ja, we gaan morgen vanavond school zetten met de kinderen en klein kinderen.
0: Oké.
1: Okay. En dan morgen komen de broers en zusters van mij met schoen broers en dan de kinderen zorgen vaak.
0: Oké. Okay. En wie goed, dus dat, ja, wie goed is de familie, Pieter?
1: Ik heb 3 dochters.
0: Oké. Okay.
1: En 6 kleinkinderen, eigenlijk 7, en is nog reeds weer geleden.
0: Oh, dat is wel...
1: Ja, goed, dat is jaren geleden al.
0: Oké. Okay. Dus,
1: en ik heb een broer, maar die is ook gestorven. En een zus is gestorven en de rest, die leeft als je nog niet gevierd.
0: Oké. Ik heb hier de namen stof van Christel, Mattie, Esther, ja. Leo, Kim, Erwin, Lieke, Rick, ja. Gijs, Lotte en Meike. Ja, nogmaals gefeliciteerd. Een hele fijne verjaardag gewenst morgen. En natuurlijk ook een speciaal. Je gaat goed eten, begrijp ik, hè?
1: Ja.
0: En ik heb ook gevraagd van welke muziek ze zich willen huren. Ja, ik vind Jim Reeves wel leuk. Maar bloosmuziek vind ik ook zo, maar...
1: Dat vind ik ook goed.
0: Ook mooi. Maar ik heb juist wat ze is toe, draai maar van Jim Reeves. En die vroeg je toen van welke... Maakt me allemaal niks. Best wel zo'n merkelijke man, Pieter.
1: Ik ben heel
0: merkelijk
1: op dat gebied.
0: Oké. Okay. Op dat gebied. Op dat gebied wel.
1: Ja, op dat gebied ben ik heel makkelijk.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Geniet van vandaag. En ook natuurlijk van de verjaardag van morgen.
1: Dankjewel.
0: En de groetjes aan Betsy en de rest van de familie. En maak er een schoen feestje van Urk.
1: Ja, van ik zal het doorgeven.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Geen gedaan. Dankjewel Betsy voor het insturen. Dankjewel. Ja. En speciaal voor Pieter is hij Jim Reed.

De schoene, donkerbroene stem van Jim Reeves met He'll Have to Go. Speciaal dus voor Pieter Hendricks, de merge Jurgis en 80 jaar wordt. En ik heb net gebeld in de uitzending en wil ze ook dat ik immers bel in plaats van dat je lijn doet voorlezen. Geef het even door bij deze felicitaties die ze dan opstuurt. Natuurlijk schrijf even erbij waar dat degene op bereikbaar is, op welk telefoonnummer ik deze, de man of de vrouw, of misschien wel even de kleinkinger, kan bereiken. Dus geef even door als ik immers kan bellen. Door naar Ricky Paas, naar het Hingen, die schreef het volgende. Ik hoop dat ik op een valreep Mark Paas van het Hingen kan feliciteren. Ja, op de valreep kan dat. Mark is gisteren 58 jaar geworden. En weer zit in Zeeland op een camping en daar hebben we het gevierd met ons tweetjes. Ik wil hem Geer op de radio nog even verrassen. Och, een pleitje, dat maakt niet zoveel uit. Kies maar het leukst, Robert, dat kent je goed. Nou, dankjewel voor dit complimentje. Leve Mark, proficiat en nog heel veel jaar erbij. Dat we dat samen mogen vieren. Van Ricky en de Kinger, Max, Roden en Imke. En jij nog veel plezier door in Zeeland. En ik denk wel dat je poezen moet komen, want morgen beginnen de schoelen weer. En dan komen de heren naar Jesse en Leo Ummels. Die schreven de volgende: op 27 augustus werd ons kleinkind Rosa Smit 60 jaar. We willen haar door met van harte feliciteren. En Geer van deze gelegenheid gebruik maken om haar te bedanken voor alles wat ze voor ons duidt. Ze woont in Schagen, bij Den Helder. En deze afstand is voor haar geen enkel bezwaar wanneer ze een heerlijk het voor ons moet doen. Nogmaals dank daarvoor en gefeliciteerd Rosa. En van Heerlen gaan we naar Heidse, naar Ellie Verstappen-Kranen. Goedemorgen. Op 21 augustus is Wim Loesberg uit Meeremherten 80 jaar geworden. En bij dit kroenjaar huurt ook een felicitatie. Nou ja, volgens mij heb ik Wim net al hier gefeliciteerd. En schrijft Ellie: Wim was stong zich vrijdag de 21ste Sjoen met de foto in de gezet. Het is diek en diek verdiend. Draai maar een gezellig pleitje voor Wim. Groetjes van Ellie Verstappen uit Heidse. En van Heidse gaan we naar Meersen. Komende woensdag wordt er geschreven: viert mijn man Charles Jeuken zijn 70ste verjaardag. Ik wil hem door met van harte feliciteren met deze mijlpaal. Dat schrijft Mirjam Jeuken. En tevens wil ik hem van harte bedanken voor alle goede zorg van de aardmandje bij het herstel na mijn operatie. Het is een gouden, schrijft ze. En daarom geef een pleitje van The Cats. Be My Day. Dit nummer heeft voor ons een hele bijzondere betekenis. Groetjes uit Meersje van Mirjam.

0: Aangevraagd door Mirjam Jeuke, speciaal voor Sjaal Jeuke. En ook namens Michel, een hele dikke proficiat. En we gaan naar Beek, naar Ria Tummers. Goedemorgen. En AB willen wij, en wij, dat is het tierkrantje van Neerbeek, Geer Yvonne van Kan feliciteren met hun verjaardag van 21 augustus. Yvonne staat altijd klaar voor iedereen en is erg behulpzaam. En Yvonne kreeg de felicitaties en de knuffels van Mia Kubbe, Tini Lots, Lisette op de Kamp, Tini Heijnen en van Ria Tummers. Groetjes en bedankt van Ria. En ik heb een felicitatie van Ria, maar ook enkele felicitaties voor Ria, een schoon geschreven brief van Mia Kubbe uit Neerbeek van datzelfde theekrantje. Het is vierst een beek, de ballonnen en de vlaggen hangen weer op, zo schreef ze, want ons leefste vriendin is jurig en wel morgen ver 20 augustus. De felicitaties die komen nog wel morgen, maar ook natuurlijk via de postbus. Want Ria, vandaag beginnen wij al met een schoenpleitje, want als rasoptimist hulstig van muziek. Net als van die man Jan. Ria en Jan Tummers Cox, dat is een eenheid waar werkelijk iedereen zich gelijk bij toesvult. We hopen nog lang plezier van haar te hebben en spaas te maken met ons allemaal. En wij, dat zien de dames van het tierkrantje, Tini Lots, Yvonne van Kan, Tini Heijnen, die zetten op de kamp en natuurlijk van Mia Kubbe. We wensen dich alle geluk van de wereld toe en nog heel veel schone dagen en momenten. Hele dikke knuffels komen van ons allemaal en geniet van morgen en geniet ook vandaag met Jan de Kinger en met de Kleinkinger. Wil ze verheur draaien die grote zonne van Barbados? Want daar hebben ze allebei hele schoene herinneringen aan. Nou, dat liedje, dat zei kloor. Maar er is nog een felicitatie voor Ria binnengekomen. Namelijk van haar man, van Jan Tummers. En ook die woont natuurlijk in Beek. En Jan schreef de volgende. Ik wil Geer, mijn vrouw Ria, feliciteren met haar verjaardag van morgen. Ze vreugt altijd voor veel mensen een pleitje aan. Ja, ook vandaag weer. Maar nou is ze dus zelf aan de beurt. Geer, een pleitje van de Flippers, want daar is ze goed fan van. Als ik ken, die grote zonne van Barbados. De felicitaties komen van de roman Jan en van de Kinger en van de Kleinkinger.
1: Dit is Postbus 31.

0: Die grote zonne van Barbados, van die vlieper speciaal voor Ria Tummers van het Tierkrensje door in Neerbeek.
1: De verlaten felicitaties.
0: Ja, toekom aan het tweede verzoekrondje van de verlaten felicitaties voor vandaag. En ik heb er verschillende binnengekregen. En als eerste kreeg ik er binnen, tenminste hoort er aan de voorlezen van oma Helma Korte. Die wil namelijk haar kleinkinger Lex Korte uit Gratum en Julie Korte uit Heidse feliciteren met hun verjaardag. Want Lex de was jurig op 19 augustus en is toen 5 jaar geworden. En Julie die was op vrijdag 21 augustus. Hier gisteren dus, augurig, en die is 3 jaar geworden. En Lex heeft zijn verjaardag gevierd en Julie met een dagje Ierland. Dat is erg leuk, een hele super leuke dag gehad. Groetjes, en daar hebben we nog lang van uw enthousiaste, blije snoetjes mogen genieten. Groetjes van oma Helma uit Heidse. En van oma Helma gaan we uit naar José Klaassen, gaan we heer. En die schreef volgende: ik, José Klaassen, ik wil heel graag de mensen feliciteren, ook via het programma. Dat zien Renate Rietjes uit Zambrooi, die is vandaag jurig. En Mieke Klaassen, die donderdag hun verjaardag gaat vieren. Beide proficiat en een heel schoon en liefdevol levensjoch toegewinst. Oh ja, ik heb nog het vergeten, net van oma Helma Korte. Die schreef ook nog dat op 23 juni haar kleindochter Bo uit Zwamen jurig is geweest. Wel, 2 maanden terug, maar ze mocht toch wel gefeliciteerd worden, want ze gaat mee naar de grote school. Ze is namelijk 4 jaar jong geworden. Heel veel plezier op die grote school. Dan gaan we naar Grinda, die wil een pleitje aanvragen voor Lian Timmermans. Die is vandaag jurig en die wordt 57 jaar. Geer is met accordeonmuziek, omdat ze dat heel geer spult. En wie is vanmiddag en alvast proficiat. Groetjes van Grinda uit Nieuwiert. En trouwens, Lian is ook van Nieuwiert. Dan heb ik een verzoekje van Ellie Gene. En Ellie schreef de volgende: ik ben afkomstig, ik woon in Wiert en ik wil hier een plaatje aanvragen voor mijn broers en de schoonzussen, namelijk Frans en Marinelleke, die waren afgelopen donderdag 50 jaar getrouwd. En Leon en Mariet, die zijn vandaag maar liefst 60 jaar getrouwd. En voor deze broedsparen Geer een pleitje van de Limburgse Jagers. En de felicitatie is van alle knaapjes en is ingestuurd door Ellie Gene Knapen. Inderdaad, Oet Neemiert. Dankjewel en hele fijne zonnig gewenst. En voor deze 2 paren die toch al heel erg lang met elkaar uithooien. Zien de Limburgse Jagers, oftewel het reunieorkest der Limburgse Jagers.

Het reunieorkest der Limburgse jagers met de manoeuvre mars. En we manoeuvreren naar de klok van 10 uur met een verzoekje en een felicitatie van Nicole van Kempen. Pex uit echt. En die schreef het volgende. Rini Pex is gisteren jurig geweest en is toen 75 jaar geworden. De felicitaties komen van Harry, van Roland, van Tim, Romy, Dennis, Ruby en van de achterkleinkinger Ivy en van Sophie. En dan twee verzoekjes van Fien en Jacques Cabalet uit Brunsum. Gisteren schreven ze via de Sera Meilingen Volsuren verjaardag. En daarom zeggen wij vanuit Brunsum van harte gefeliciteerd. En we wensen heel veel schone jaren toe. Of een paar dagen, en wel op 26 augustus schreven ze, mogen Truus en Ton Kemp in Linn hun 65-jarig huwelijksfeest vieren. En dat is ook zeker een felicitatie waard vanuit het zuiden van Fien en Jacques Cabalet. En Toos en Jean van Erp alvast een heel schoon feest gewinst. En Fiet en Jacques Cabalet hebben nog een felicitatie ingediend. En daar schreven ze het volgende bij. In Ubach-Palenberg hingen eergisteren de slingers op, want daar kreeg Theo Bloem er weer een jurkje bij. We zien er vast van overtuigd dat Yvonne en de ganse familie Theo in het zunk hebben gezet en er een hele gezellige dag van hebben gemaakt. En ook willen wij Theo feliciteren wensen en nog heel veel gezongen jaren erbij. En Theo en Yvonne zijn lid van een sportclub en die hebben als lijflied Doe hast mich tausendmaal belogen. En die doen er allerlei bewegingen bij maken. Zo sticht dat dan willen draaien voor Theo. Groetjes van Fien en van Jacques Cabalet uit Brunsum. Nou ja, ik ben wel heel benieuwd naar die bewegingskus. Postbus.

0: Ik ben toch bedenkt door die bewegingen die bij dit liedje weer gemaakt. Tausendmaal belogen, dit was Andrea Berg. Soepetijn, en dat is echt een leugen. Het derde en laatste uur van de postbus van vandaag.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
15: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
16: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
17: Hey Frank.
18: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
17: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
18: Oh ja, joh.
17: Gereedschapkist, meterkast.
18: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
17: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
18: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
19: Top! Jij blijft Bob.
17: Maf Kees.
18: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
12: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
20: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
21: Oeh. Vervelend, hè, dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
22: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
23: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%.
0: Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
26: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
27: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maak ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
31: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
32: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
33: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
34: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
35: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
36: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
37: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
38: Liefde voor Limburg, dit is L1.
39: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

pure Subretti. You're so pretty, maar wel een beetje deur. Goedemorgen en welkom terug bij derde en laatste uur van Postbus 31 op zondag 23 augustus. En de reden dat ik opende met Tol Hansen en Big City is omdat Amsterdam bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld krijgt. Het was net op het ineens. En die stad die verhoogt namelijk deze belasting de komende jaren flink. Het tarief gaat van 12,5% door 20% in 2031. En ik ben te hoop door met het aantal toeristen terug te kunnen dringen. Ja, ik denk wel dat gaat lukken. Welkom terug bij het derde uur van Postbus 31. Met zometeen om 10:30 nog enkele oetips van vandaag weekend zijn. En natuurlijk heel veel felicitaties en de leukste en gezelligste muziek. Door met een verzoekje van de Bond van Ouderen. Oet Marieveld en Susteren. Die willen namelijk Anne Janssen Graus feliciteren. Want die is namelijk jurig geweest. Nee, die is vandaag jurig. En die wordt 90 jaar. Anne Janssen Graus. En ze wordt gefeliciteerd door de Bond van Ouderen Marieveld te Susteren. Proficiat en heel veel geluk. En hele goede gezondheid gewenst. Groetjes van de Bond van Ouderen Marieveld in Susteren. En van Susteren gaan we naar Sint-Geertruid, naar Marianne Rijntjes. Goedemorgen. Jules Geer wil ik ons Celine feliciteren met haar 42e verjaardag van 26 augustus. En ze vroegt altijd voor iedereen van de familie een pleitje aan. En nou mocht ze zelf wel een keer in het zonnetje weer gezat. Lieve meid van harte en hele fijne verjaardag van allemaal gewenst. En zeker van die meetjes Isabel en van Frederik. En natuurlijk ook van Ivan. Wies op de koffie en de lekkere vlaai. Groetjes van pap en mam, Sjo en Steve en van Nina en Mara. Doei, tante C en een dikke poene van Os. En er is nog een felicitatie voor tante C binnenkomen. In dit geval moeder C, want Isabelle en Frederik willen namelijk moeder ook feliciteren. En ze schrijven erbij het volgende. Zie wonen trouwens in Noorbeek. En ze schrijven het volgende. Wij willen Geer ons lieve mama feliciteren voor haar verjaardag van 24 augustus. Proficiat en heel veel leefs van die twee dochters, Isabel en van Frederik. Groetjes en de kusjes en de poenen komen van Isabelle en van Frederik Haase uit Noorsbeek. En van Noorbeek gaan we naar Bezel, naar het Drakendorp, naar Tini Drisse Ikkerot. En die schreef het volgende. Lars Drisse, die was jurig op 21 augustus en is toen 25 jaar geworden. Een kwart eeuw alweer. Ik zou hem Geer willen feliciteren. Van Anouk, Bailey en van mij. Hij zorgt altijd goed voor mij. We maken er heel zeker nog het leuks van. Groetjes van Tini en Geer. Het leedje van Jontana. Daan, kom ik maar aan.

Hij stond vorige week op de Zomerparkfeest in Venlo. Was snoeiheid. Maar hij maakt er een geweldige show van. Samen met Krapul. En natuurlijk, Dan Kom Ik Maar On hebben ze ook gespeeld. Door naar Remung, naar Claudia Thomassen, die wil hier een pleitje aanvragen. Voor Osman, schreef ze, wil Thomassen, die afgelopen donderdag jurig was en 73 jaar is geboren. Maar ook voor pap en Osman, voor Harm Wil, die morgen, 24 augustus, 54 jaar zien getrouwd. Geer willen we u op deze manier alvast feliciteren en heel veel levenswensen van Claudia en Charles, Sonja en Gerard en alle boeners en alle kleinkinger en heur partners. Groetjes van het Remung van Claudia Thomassen. En van Remung, we blijven een beetje in de buurt, gaan we naar de Ruiver, door Jo Aerts. En die schreef de volgende, José Saaie Scheurs, die is komende vrijdag jurig en die wordt dan 80 jaar. En ze wordt gefeliciteerd door Jo Aerts van Op Ruiver. Groetjes van het Ruiver van Jo Aerts. En van Ruiver kom ik het zuidelijker naar Heerlen, naar Bert Jonkman. Bert schreef voor een gerenfestatie voor Marie-Thérèse Smeets. Want die was op 15 augustus, was die 50 jaar in dienst bij reisbureau Krombach in Heerlen. En die ging toen pensioen en met pensioen. En op eind augustus toen vierde ze haar 67e verjaardag. Groetjes en als het ken, een liedje van Rowan Heijzen. Ja, dat past vandaag even gesneden. Bert, tenminste op dit moment niet. Maar de felicitatie is goed doorgekomen voor die vrouw Marie-Thérèse Smeets. En we gaan door naar Banhold, naar Brigitte Lalinois. Goedemorgen. En ze schreef de volgende. Alice Thomas uit Eckelrade, die is jurig op 25 augustus en die wordt dan 80 jaar. En de felicitaties komen van Huub, van Brigitte, Guido, Glenn, Fenne en Van Guy. Als het kan, een liedje van Roger Whittaker.

0: Gennet in de versie van Corrie Konings. Och, mooi was die tijd. Maar dit was Roger Whittaker met Schön war die Zeit. Door met een verzoekje van Truus. Die schreef de volgende. Vandaag werd onze schoenzoon Ramon 50 jaar en zoet hij dus Abraham. En geer een felicitatie van Jan en van Truus zien schoen ooiers. En we gaan door naar de volgende felicitatie. Naar Tour, naar Marley Levels. Goedemorgen Marley. En die schreef de volgende. Op 18 augustus was mijn schoenzus Marij Levels van Bommel jeurig en zijn 59 jaar geworden. Ik wil u feliciteren nogmaals en heel veel schoenen en gezong jaren toewensen. Groetjes van Marley uit het schoenen witte stadje Tour. En van Tour gaan we naar Landgraaf, naar Andy Le Lacombe. Ik hoop dat ik goed uitspreek, Andy. En die schreef de volgende. Geer, wil ik mijn leven partner en vriendin Bea Lindelauf van harte feliciteren met haar verjaardag van gisteren. Toen is hij 64 jaar geworden. Een dikke knus en een knuffel van mij, omdat ze altijd positief in het leven stijgt. En hebben we nog samen lang van elkaar mogen genieten. In mijn ogen bist u ook de beste en de liefste oma. En daarom ook een hele dikke kus en een knuffel van Lexi en van Wes. Ik denk dat dat de kleinkinderen zien. Geer, speciaal voor Bea, haar lievelingslied What a Wonderful World van Louis Armstrong.
1: Dit is Postbus 31.

0: even een rustmomentje in Postbus 31. What a Wonderful World van Louis Armstrong.
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Het is zeker een Wonderful World, maar wat kan ze vandaag gaan doen? Nou ja, ik kreeg net een appje binnen. In Deetre is op het schuttersterrein vandaag het Limburgse tackle treffen. Jazeker. Alle tackle-liefhebbers kunnen door met en zonger tackle komen. Er zien hondenspellen, een fotograaf is aanwezig en heel veel kruimpjes en natuurlijk superveel gezelligheid met muziek overal. En eten. En iedereen is welkom, alleen dus wel met tackles, geen andere rassen. Het is te doen van 11 bis 4 uur vandaag. En Marleen Minne kwam met deze tip, dankjewel, Dorveur. Vandaag is alweer de 15e editie van het Theater op Stroot Festival in Baarlo. Dan vangt het historische en groene hart van het Kastielendorp in Eindgoed Openluchttheater. Van 12 bis 5:30 zien er 6 internationale theateracts te bezoeken. En tussendoor zorgen de Fanfarenkapel, Slagwerkgroep Baarlo en DJ Leon voor een hele fijne muzikale sfeer. Alles dus begint vanaf 12 uur door in Bolder. Maar de kind zich op de fiets gewoon naar Bolder, maar ook naar het Buggenumse Veld. Maak toch kennis vandaag met de 11 belevingsplekken die door weer onthult en het bijzondere verhaal erachter. Er is van alles te doen en te lezen op die belevingsplekken over dit speciale gebied, het Buggenumse Veld. En voor kinger zien er leuke, leerzame opdrachtjes op elke locatie. En het Buggenumse Veld is gelegen tussen Nuenum, Neer en Buggenum en is een bijzonder Maaslandschap. Op de centrale startlocatie bij boerderij Wienerte in Wijnaarden op deze dag is een hele speciale expositie te bezoeken met allerlei verhalen rondom dit gebied. Vanaf 11 uur kan er, vanaf 1 uur kan er weer gefietst en de belevingsplekken zijn open tot 6 uur. Maar de kind ook nog op Berg aan de Maasschool, want het is vandaag de laatste dag van het Oostcultuurfestival. Een festival waarop cultuur, muziek, dans en acts samenkomen. En vanmiddag trekt de Oostcultuurparade vanaf 2 uur door de stroten van Berg aan de Maas. En de toegang is gratis. En de praalwagens die werden gebouwd door wagenbouwers die hun creativiteit volop laten zien. Het Oostcultuurfestival wordt alweer voor de 77e keer georganiseerd. En het festival wordt vanavond met een feestavond afgesloten met heel veel artiesten. Maar eerst voorzitter Elle Horrigs, voorzitter van de cultuurparade, over wat er vanmiddag nog te zien is.
2: Ja, dat is echt in de breedste zin van het woord. We hebben dan een prinses, dat is natuurlijk onze Oostkoningin, op een wagen. Maar het gaat ook over Harry Potter, is ook natuurlijk magisch. Ja. Of de Wizard van Oz. Dus we hebben echt vernoemd een hele breed perspectief naar het magische stuk gekeken.
0: Oké. En ik begreep dat net van de stoet, dat er ook van alles te doen is eromheen, hè?
2: Jazeker. We hebben nog voor de kinderen heel veel vermaak en een vullend programma in de feesttent na afloop. Luisteraars, kom naar Berg aan de Maas om 2 uur. Start door een fantastische stoet. Van tevoren kent je nog naar de hondenshow komen kijken. Dus je zit van harte welkom in Berg aan de Maas.
0: Ja, ik weet niet of dat ze ook tackles metnemen door een Berg aan de Maas. Maar heel fijne oogstenviers door gewenst in Berg aan de Maas. Een hele fijne cultuurstoet. Ik moet het geen optocht nemen door cultuurparade zelfs. Dat zijn ze gisteren trouwens in Welkom Weekend. Het programma wat ik op zaterdagmiddag presenteer. Waarin ik aandacht heb voor allerlei activiteiten die van het weekend te doen zien. En die het weekend zo welkom maken. Dit waren de oertips voor vandaag, voor zonnig 23 augustus. Trouwens, Lucie van Rensen uit Venlo, even opgelet. Deze plaat is alvast voor dich.

Want Lucifer Renssen is... Ja, de best. Lucifer Renssen uit Venlo is de best. En ja, de liedje is voor haar aangevraagd, maar Wim heet dat aangevraagd. Nou, dit verzoekje was afkomstig van Jan van Renssen uit Venlo. En de schreef erbij het volgende. Mijn vrouw Lucie, die is meerjarig en wordt dan 72 jaar. Ze is een hele grote fan van Tina Turner. En mijn vrouw wil voor iedereen alles zo goed mogelijk doen. En daarom een pleitje voor haar Simply the Best. Want dat is hij nou eenmaal. Groetjes en felicitaties vanuit Venlo van Jan van Renssen voor zijn vrouw Lucie. En dit was Tina Turner. En we gaan naar Bergen en Maas, naar Patrick Erens. Ja, die heeft natuurlijk metgeloesterd, of die heeft van tevoren al bedacht met z'n wat. We hebben vandaag een oud cultuurfestival. En dat wil ik even nog in de uitzending vermeld hebben. En dus, hij schreef erbij het volgende. In Beeg aan de Maas vieren we vandaag het Oogst Cultuurfestival. Er is vast wel eens in Berg aan de Maas die vandaag jurig is en die een fantastisch feest heet in zijn dorp. Dankjewel Patrick voor deze leuke mail. Dan gaan we naar Belvend, naar Gon en Michel Metten. Goedemorgen samen. Onze kleinzoon Wout, die was op 20 augustus jurig en is toen 15 jaar geboren. Wout voetbalt bij Belveldia en daar speelt hij natuurlijk de sterren van de hemel. Geer voor hem een pleitje van David Guetta, Titanium, als ze zo kennen. Maar een schone Beumse polka kinder ook wel waarderen. Wout, proficiat van mama en papa en van Siem, van tante Michel, van ome Sjoerd, Anne, Boe en Sam, ome David, tante Maartje, Isa, Stijn en Roos en natuurlijk van opa Michel en van oma Gon. En Geer, dit verzoekje in het laatste uurtje van dit programma. Dat is gans goed komen. Nou, ik ga niet titanium draaien, maar wel in een leuke Beumse polka. Tenminste, ik weet niet zeker of het een polka is, maar het is wel een lekker stukje bluesmuziek. Want aangevraagd door Frans Kuipers Vrome uit Kerkrade. Die schreef de volgende. Bij deze willen wij uw man Frans, zoon Maurice, schoendochter Bianca en kleinzoon Gianluca, ons chat Annie Kuipers Vrome van harte feliciteren met hun 81ste verjaardag. We wensen Annie een vreugdevol, liefdevol en een gelukkig en een heel plezierig levensjaar toe. En we bedanken haar voor alles wat ze met liefde en overgave altijd voor ons deed. Nog heel veel jaren in goede gezondheid en dit alles. En nog veel meer wensen we Annie van harte met alles en iedereen en nog met iedereen die haar lief zien. En Geer, een stukje bluesmuziek voor ons leven chat Annie. En hij kunt het. Ik ben even benieuwd of dat een polka is trouwens.

volgens mij was dat wel een polka. Aus Böhmen komt die muziek van de nieuwe Böhmische blaasmuziek. Was dat door van de polka naar Woudenberg, naar Mariet Kessels. Goedemorgen. En ze schreef het volgende. Els Stams, Steven Zwiert, die is jurk op 27 augustus. En die wordt dan 70 jaar, dus op 27 augustus. Wij, Mariet en Jan Kessels, die willen haar door met van harte feliciteren. En we willen deze wensen hier muzikaal overbrengen aan haar. En een hele fijne dag gewenst aan Els Stams uit Steven Zwiert. En we gaan naar Maastricht en naar Leonie Luiten. Die een felicitatie voor Els Haarwinkels uit Herten. Want Els die was jurig op 21 augustus en is toen 80 jaar geworden. Nogmaals, proficiat van Leontine Luiten uit Maastricht. En van Maastricht gaan we naar de Neustadt, naar Nettie Hoedemakers. Goedemorgen. Voor ons jurige zus en schoenzus Bea Smijts uit de Neustadt, die de leeftijd van 93 jaar heeft bereikt gisteren op 22 augustus en nog volop in het levenstijd. De felicitaties zien er natuurlijk voor haar via de postbus en zie ik niet zo altijd van haar kinger en van de kleinkinger. En zo ze voor haar het prachtige nummer willen draaien van Claudia de Breij, mag ik dan bij jou groetjes van Nettie Hoedemakers uit de Neustadt. Ja, het is een prachtige plaat, dus ik draai het met heel veel liefde.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Wat een prachtplaat van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? En de veurigste vraag van, goh, dat liedje als Beumen komt ter muziek. Is dat nou een polka? Nou, dat was zeker geen polka. Kreeg ik binnen via de app van Tini van der Weert. Terwijl Michel Metten zei, ja, dat was zeker een polka. Want altijd een tweekwartsmoot, dat is een polka. Nou ja, het was in elk geval een leuk liedje om te draaien in de postbus.
2: De verlaten felicitatie.
1: Ja, en het laatste rondje van de verlaten felicitaties is door met...

0: Omdat ik heel erg trots op hem ben. Als het kind trots op jou van Tino Martin. Maar als het iemand geit, dan snap ik dat ook wel. Ik wil wel dit bedankje laten vuur dragen in de postbus. Bij deze is dat gebeurd, Deborah. En dan gaan we naar Jacques Wetzels. Hopelijk kan het nog, schiefte. Nou, het kan nog net. Gisteren vierde weer de 78e verjaardag van mijn vrouw Martine. En wij, de kinger en de kleinkinger, willen haar nog heel veel jaren in een zo goed mogelijke gezondheid toewensen. Ze is een goeie moeder en een geweldige oma. Nogmaals, de felicitaties van de roman Jacques. Bedankt en de groetjes van Jacques. En dan gaan we naar Tini van der Rande. Ook zie je het ingesproken. We gaan eens luisteren wat die... Oh, dat heb ik net gehad. Even kijken. Carine heeft ook ingesproken. Luisteren wat Carine zegt.
1: Goedemorgen, met Carine. Ik wil de laatste felicitaties doen aan Jan Timmermans uit Nederweert. De groetjes. Hoi, hoi.
0: Nou, ben
1: tot vanmiddag.
0: Wie is vanmiddag?
1: Ik wil graag een liedje van accordeon.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Carine, voor het inspreken. En ook ingesproken heet Tini van der Rande. Luisteren wat Tini te zeggen heet.
2: Morgen, Robert. Is met Tini van der Rande. Gisteren is mijn vroegere buurvrouw in Kessel 80 jaar geworden. Wij waren allebei Vendo'sen. Zij zijn inmiddels terugverhoest naar Venlo. Omdat wij nou op vakantie zijn, waren we gisteren niet bij het feest. Toch willen we u op een speciale manier feliciteren door een pleitje van L1 te laten draaien. Als het kan, heel graag een nummer van mensen kinder. Want zij hebben een Venlo's hart en wij eigenlijk ook nog altijd. Nou, bijvoorbeeld bedankt. En groetjes van Tini en Gerard uit Kessel.
0: En van Kessel gaan we zeker naar Venlo. We gaan een liedje drijven met kinderstijd.
2: Oh, dat is de volgende. De naam van mijn vroegere buurvrouw, okay. Maar ik vergeten te zeggen, is Maria Kool.
0: Van Maria Kool. Zometeen kunt mensenkinder... Haaien. Van Maria Kool komt er zometeen een liedje aan van mensenkinder. Eerste twee ingevulde geschreven. Felicitaties, goedemorgen. Geer een pleitje van Guus Hartmans. De merge Jurgis. En Geer voor Annie Zinken, die gewoon zich ver een 90 jaar zal weren. Dat schrijft Christine Vinke. Proficiat en een hele schone dag voor allebei gewenst. Natuurlijk, Annie Zinken, ver een 90 jaar. Gefeliciteerd. En dan de laatste verlaten felicitatie van vandaag is afkomstig van Wilma Kremer-Stroeken. En die schrijft het volgende. Geer willen wij Paula Hermans feliciteren met Sine van Jurdag morgen. En Jan Stultjens, de 26 augustus Jurgis. En ook Hen Ketelaar, die op 28 augustus Jurgis. Bedankt en de groetjes van Lou en van Wilma Kremers van Opperuiver. En van Opperuiver gaan we naar de Groetestad, Novenlo.

Voor alle Venloneren. Mensenkinder met Oet het Zuur. Het eindletse liedje van vandaag in de postbus. Toegekomen aan het laatste verzoekgrondje van vandaag is afkomstig het eerste verzoekje in van José Jacobs Oet Echt en Oet Sint-Joost. Goedemorgen, Mirjam Dekkers, die was gisteren jeurig. We willen Mirjam van harte feliciteren. Had ze een leuke dag, Mirjam, ik denk het wel. We sturen dich een hele dikke knuffel en een giel voor joren en een goede gezondheid gewinst. Groetjes van José Oet Sint-Joost en van Wiel Oet Steven Zwiert. En we gaan op put naar Sandra Schoonbrood. Ons leven Jacqueline Alberts uit Put. Die is meergejeurig en die wordt 75 jaar. Alvast proficiat en een hele fijne dag gewenst. En lees van ons allemaal, dat schrijft Sandra Schoonbrood uit Put. En door naar Brunsum, naar Lili Lahaye. Goedemorgen. Ik ben al te laat, maar hopelijk lukt het nog. Ja, het lukt zeker. Geer een pleitje voor Lilian Hameleers, die jurig is geweest op 21 augustus. Ze is 60 jaar geworden en Lilian is mijn petekind en ik ben er ontzettend trots op. Het is een hele actieve vrouw die heel graag sport en elke morgen vreug uit te weren is en dan gaat lopen. Lilian, lieve Lilian, nogmaals fichat en een hele dikke knuffel van oma Jeu en van tante Lili. En dan het laatste verzoekje van vandaag is Oet Gemung van Klaus Tietke en hij vroeg een heel rustige plaat aan. Een hele schoene plaat aan het einde van de postbus. Hij schreef erbij het volgende. Mijn leven, vrouw Margriet Koks, die is vandaag jurig en die wordt 76 jaar. Ik hoop dat wij nog samen lang kunnen genieten. Vandaag vieren we heure verjaardag met de vrienden en met de familie. En wij maken er een hele fijne dag van. Lieve schat, ik gooi van dich. En als muziekwens heb ik Ave Maria, gezongen door Martin Jurgens.

0: prachtig. Martin Hurkes samen met Guido's Orchestra. Der dit weekend in Rumung is te bloesteren en te bezien. Dit was Postbus 31 voor vandaag, voor 23 augustus. Zometeen zin in zondag.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hey Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
13: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
14: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
18: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
4: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Hey Remo!
24: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
26: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
27: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
28: Liefde voor Limburg, dit is L1.
29: L1. Zin in zondag.

0: Never Going Home van Kungsier bij L1 Zin in Zondag. Welkom terug weer in het weekendprogramma van L1.
1: L1 Zin in Zondag.
0: Ja, de laatste dag van de vakantie misschien voor velen wel. De laatste dag van op reis gaan. Nou ja, daar is Kungs met de Never Going Home misschien wel bij toepasselijk dan. Want misschien ben je net teruggekomen van vakantie en moet je dan nu morgen weer gaan werken. Weer naar school. Ja, sorry als ik je er meteen al even aan laat herinneren. Terwijl je aan die laatste uurtjes van de vakantie of dergelijke bent aan het genieten. Maar ja, het is toch, toch echt zo. Maar laten we nog de komende uren even wat welkome afleiding verzamelen. Met voornamelijk goede muziek, maar misschien ook wel goede herinneringen. Dus heb je, ben je net op reis geweest of heb je een leuke vakantie meegemaakt? Laat het vooral weten via de L1-app. Alleen maar leuk om door te krijgen. En dan gaan we samen de komende 3 uur nog even vakantie vieren. Met voornamelijk goede muziek. Nou, en dan doen we weer een stapje vooruit. Letterlijk dan met Carol Emerald.
1: L1. Zin en Zondag.

Rain van The Script. Ja, dat is eindelijk weer eens gebeurd de afgelopen weken. Natuurlijk misschien nog wel een beetje vandaag hier en daar. Maar dat was ook wel nodig natuurlijk. Na een flinke zomer vol hitte en een en al droogte was het de afgelopen weken wel wat anders. En gaan we misschien weer wat meer de Nederlandse gebruikelijke weersvoorspellingen terugzien de komende weken. Maar een van mijn favoriete herinneringen van afgelopen zomer, want dat is waar we het gisteren ook al over hadden in een uitzending van Zin In. Maar vandaag ook zeker nog gaan doen. Was toch wel vorige week. Vorig weekend nog gewoon, want toen was zomerparkfeesten in Venlo. Dat was ontzettend gezellig. En een van de bands die daar speelde, dat was deze Sunset Cinema. Nou ja, is die zon toch weer terug.

Ain't That Just Away van Latricia McNeil hier bij Alleen op Zin in Zondag. Ja, we krijgen wat leuke reacties binnen van goede zomerherinneringen. Ik zie hier vakantie in Italië, dat was leuk. Vakantie in Spanje, komt ook nog eens door. Nou, dat zijn prima plekken om de afgelopen weken misschien wel door te hebben gebracht. Maar ik zie ook nog eens de Rieu-concerten. Nou ja, dat is altijd wel een hoogtepunt in de zomer natuurlijk. Het was wel alweer een tijdje geleden. Maar ja, zo'n zomer, dat gaat natuurlijk ontzettend snel. Alleen normaal hier in Limburg natuurlijk, waar we allemaal praten met een zachte G. Nou, daar hebben deze artiesten, deze toppers, een hele toffe plaat van gemaakt. Oh.

0: Still van Karol G en Bruno Mars hier in Zin in Zondag van L1. Ja, het is alweer bijna zover. Je kunt misschien al de hele dag voor de televisie hebben gezeten en af en zijn al aan het tellen naar de Formule 1 Grand Prix van vandaag. Want vandaag staat er natuurlijk een hele speciale Grand Prix op de planning. Namelijk de laatste editie van de Grand Prix van Nederland. Gisteren was natuurlijk al een boel spektakel op het circuit in Zandvoort. Maar vandaag dus de allerlaatste Grand Prix die daar ooit gereden gaat worden. Wat Formule 1 betreft dan natuurlijk wel jammer. Ook voor de Limburgers hier natuurlijk. Want ik denk dat er toch wel een stuk Limburgers die kant op zijn gegaan. Ondanks dat Zandvoort natuurlijk wel een eind is. Maar die afstand is nog wel te overzien. Maar de laatste editie dus vandaag van die Grand Prix. En die is straks om 3 uur te volgen. Wil je daar niks van missen? Ga dan naar de sportafdeling van onze website lanews.nl/sport. Kun je het liveblog vinden. En zodra de race is afgelopen ook alle verslagen lezen. Gaan wij door naar de volgende plaat. Superstition van Stevie Wonder.
1: Zin in Zondag. L1.

Damianne David met The First Time hier in Zin in Zondag van L1. Ja, we hebben het zojuist al even gevraagd van wat zijn de favoriete zomerherinneringen van de afgelopen weken. Want ja, hij zit er toch al bijna op, de zomervakantie in elk geval wel. Want morgen beginnen de meeste middelbare scholen weer in Limburg. Maar ja, The First Time van Damiano David, dat vind ik eigenlijk ook wel grappig om misschien daar een beetje op aan te sluiten. Want we hebben dus al behoorlijk wat leuke zomerherinneringen binnengekregen. Dank daarvoor. Wat we misschien ook kunnen doen is, ja, wat heb je nou eens een keer voor de eerste keer gedaan deze zomer? Dat vraag ik me af. Heb je misschien een nieuw land bezocht? Heb je misschien een nieuw drankje geprobeerd op vakantie? Een ander hotel dan waar je normaal gesproken op vakantie gaat? Ik vind het altijd wel leuk om landen aan mijn landenlijstjes toegevoegd. En dus heb ik bijvoorbeeld Liechtenstein nog toe kunnen voegen aan mijn landenlijstje. Dat was de eerste keer. En wel waarschijnlijk ook de laatste keer Liechtenstein. Niet dat dat een lelijk land is, maar dat heb je al redelijk snel gezien. Ik denk voor de mensen die daar geweest zijn, dat die dat kunnen beamen. In elk geval, ja, wat was dus iets wat je de eerste keer hebt gedaan deze vakantie? Stuur het door via de L1-app.

zin in zondag. Ja, dit is eigenlijk zo'n plaat die me altijd laat denken aan Halloween om een of andere reden. Dat komt misschien door de klanken erin, de herfst, Halloween. Het heeft voor mij echt zo'n herfstklank, deze plaat. Maar dat is ook niet zo gek, want deze plaat is eigenlijk ook wel oorspronkelijk bedoeld als Halloween-plaat. Dus dat wilde Rockwell erin voortbrengen. Maar het leuke hierbij is dat de zang die je hoort in deze plaat, dat is de enige echte Michael Jackson. Alleen die staat nergens vernoemd in een titel of zo, of in een naam van de plaat of in de credits van de plaat of zo. Staat nergens vernoemd, want dat wilde Michael Jackson niet. Maar Michael Jackson was hele goede vrienden met Rockwell. Als kind af aan was gewoon een goede familievriend. En zodoende dat Michael Jackson dit eigenlijk als een soort gift heeft gegeven aan Rockwell. Rockwell bracht dus een keer dat als demo naar zijn vriend Michael Jackson. Hey, luister eens hier eens naar, wat vind je hiervan? Oh ja, daar kunnen we wel wat mee. Nou, daar heeft hij dus gewoon een kleine tip aangegeven. Maar wilde verder nergens vernoemd staan of zo. Omdat hij wilde, Michael Jackson dan, dat zijn alle aandacht ging naar Rockwell. Nou, en dat verdiende hij ook wel. Veel aandacht heeft Rockwell daarna niet meer gekregen. Want dit was eigenlijk zo'n soort one-hit wonder. En veel is er online niet meer te vinden van hem. Maar dit is wel echt een hele goede plaat. Die voornamelijk rond Halloween de beste pas voor mij. Maar ja, goed. Met deze tijd van het jaar, op een of andere manier, als die scholen weer beginnen, wat dus morgen het geval is, dan is het zo Halloween voordat je het weet. Dus dan moet je je kop maar eens naar beneden doen. En dan is het dus oktober voordat je het weet, zoals gezegd. Nou, pas ook goed bij deze plaat. Lost Frequencies met Head Down.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
9: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij EP-tummers en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
10: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Hey Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
17: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
18: Wow.
17: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels. De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags. Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
19: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
20: Houd misdaad uit je buurt.
19: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
21: Liefde voor Limburg, dit is L1.
22: L1. Zin in zondag.

0: Duran Duran met The Reflex.
1: L1. Zin in zondag.
0: Welkom terug en zometeen is het Limburgs kwartiertje er weer. We hebben weer vier goede platen uit Limburg voor je verzameld. Waarvan de laatste een artiest is waar ik het gisteren ook al even over had in een uitzending van toen Zin in Zaterdag, namelijk Cornelius Leonardus. We hebben wat diverse muziek van Limburg deze keer op een rijtje gezet. Dat zometeen. Eerst nog even Jason Derulo met Seven.

0: Billy Ocean met Red Light hier in Zin in Zondag.
1: Het Limburgse Teerke.
0: Ja, het is er weer eens hoogste tijd voor. Erg divers deze keer ook wel het Limburgse Teerke. Alleen maar leuk. We beginnen met Lucas en Steve, All I Know. Daarna Harold K. uit Susteren. Numidia uit Venlo. En daarna nog Cornelius Leonardus uit Roggel. Hoewel die afgelopen weekend ook in Venlo stond. Maar daar zometeen meer over.
1: L1. Zin in Zondag.

0: Cornelius Leonardus dus uit Roggel met Ich Denk aan Dich. Maar vorige week was hij zich ook even een Venlo-naar, want hij stond op Zomerparkfeest in Venlo. Dat vond hij een hele grote eer. Het was een van zijn grootste shows voor hem tot dusver. Waar het dus ook een festival is wat lokaal talent ook een podium geeft. En daarmee het Limburgs kwartiertje is afgesloten.
1: Zo, dan! Limburgs.

Ja, dit is wel echt mijn favoriete nummer van dit moment. Ik kan niet weten hoe vaak ik dit nummer wel niet gedraaid heb. Dan wel in de auto, dan wel thuis. Maar in de auto voornamelijk is hij zo lekker, dit nummer. Dus van Ella Langley, Choosing Texas. De grootste country hit van Amerika aan dit moment. En zo zien we weer, country muziek wordt eigenlijk steeds meer popmuziek. En wordt eigenlijk steeds meer toegankelijker in de rest van de wereld. Maar nu ik er wat ruimte voor heb, wil ik je wel even wat context geven over dit nummer. Want Choosing Texas van Ella Langley is de laatste paar weken, ongeveer 2-3 weken, echt aan het doorbreken in Nederland. Opeens staat het overal in de playlist in Europa. In andere radiostations in Nederland. Europa heeft dit nummer eigenlijk redelijk laat ontdekt. Want in Amerika staat deze echt gewoon al maandenlang op de grootste plek in de Amerikaanse Billboard hits. Want dit nummer is echt gewoon het meest beluisterd in Amerika op dit moment. En ja, waarom? Nou ja, het is eigenlijk gewoon een heel klassiek liefdesliedje. Het gaat over Ella Langley, die zelf oorspronkelijk uit Alabama komt, maar in dit verhaal dan in Tennessee woont en daar haar partner naartoe heeft gesleept. Maar die partner die komt uit Texas en voor een verjaardag of een familiebijeenkomst gaan ze terug naar Texas om dat even te vieren. Alleen dan bedenkt die partner zich toch weer van, ja, ik vond Texas eigenlijk toch wel heel erg leuk. En dus besluit die partner om Texas te kiezen. Daar komt de naam vandaan, Choosing Texas. En dus gaat Ella redelijk sip terug naar huis, naar Tennessee. Want ze had gedacht tot ze hem zover had gekregen dat hij in Tennessee zou blijven. Maar nee, die partner die kiest er dus toch voor om in Texas te blijven. En is het dus een beetje een heartbreak song, zoals u ziet. De musicvideo hiervan van mij beschrijft dit verhaal ook, wat ik nu vertel. Maar het is gebaseerd op een verhaal wat Ella Langley samen met Miranda Lambert, die ook een flinke aandeel heeft gehad in dit nummer, is het dus zo tot stand gekomen. Dus ja, mijn favoriete nummer van dit moment wel. Ik zou hem eigenlijk constant op non-stop kunnen zetten. Maar dat doe ik je niet aan. We gaan wel door naar goede nieuwe muziek nog van King Years and Years. Hier bij L1 in Zin op Zondag.

0: so don't blink twice.
1: Blink Twice van Miles Smith en Shaboozy. Daarvoor Shania Twain met Man I Feel Like a Woman. En daarvoor dan nog Choose in Texas van Ella Langley. Nou, voor de duidelijkheid, ik maak niet de playlist hierbij alleen. Maar ik ben het er wel ontzettend mee eens. Dus daar kun je mij alleen maar blij mee maken. Een hele goede middag, zin in zondag hier op L1. Door naar Harry Styles met American Girls.
2: L1. Zin in zondag.

0: van Mark Ember. Een Zin in Zondag hier bij L1. Nog een uurtje te gaan van Zin in Zondag. Zometeen na het nieuws van 1 uur. Maar tot die tijd stuur nog even je vakantieherinneringen op. Want we hebben het gisteren al gehad over je favoriete zomerherinnering. Maar zo straks ook al even gevraagd, wat was nou iets wat je de eerste keer hebt gedaan deze vakantie? Daar krijg ik inderdaad dan een boel landen voor terug. Dus het lijkt er toch wel op dat mensen misschien dan een andere vakantiebestemming hebben gekozen dan normaal. Ik zie onder andere dat Denemarken, Noorwegen en in IJsland een vakantiebestemming waren waar mensen voor het eerst heen zijn geweest. Voor die laatste kan ik het misschien wel raden, IJsland. Want dat was natuurlijk een paar weken geleden een zonsverduistering. Dus misschien dat veel mensen specifiek voor die reden dan naar IJsland zijn gegaan. Want ja, waarom zou je anders naar IJsland gaan? Maar ja, goed, het is ook wel een heel mooi land. Trouwens, dus daar niet van verder. Maar dit was nog een extra reden, laten we het zo dan zeggen, om naar IJsland te gaan. Maar stuur dus op voor iets wat je net voor de eerste keer gedaan hebt deze zomervakantie. En dan hebben we nog een paar laatste uurtjes te gaan voordat morgen helaas alweer de school of misschien het werk begint. Maar eerst nog even wat goede muziek dus bij L1. Hier nu Talk.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen twee klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn drie vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
19: Wat een goed plan.
18: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
19: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
18: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
25: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
26: De Brand 3 5 for Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35fornight.nl.
27: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.

0: Killing Me Softly, hier in Zin in Zondag.
1: L1. Zin in Zondag.
0: Ja, nog een uurtje te gaan in deze uitzending van Zin in Zondag. Dus de vakantieuurtjes tikken misschien weg. In elk geval voor de middelbare scholieren, want die moeten morgen weer naar school. Misschien ook al als je nog gewoon moet werken en net terug bent van vakantie. Ja, laatste paar uurtjes nog goed doorbrengen met muziek. Onze vaste presentator Ruben, die is in elk geval de komende 3 weekjes lekker op vakantie. Dus die heeft een goed vooruitzicht nog voor ze. Voor zich misschien dat er een paar mensen zijn die nog wat later een vakantie hebben genomen. Laat het vooral weten via de L1-app. Alleen maar leuk om te horen. Zometeen hebben we nog de wekelijkse slingermix van Hubert. Maar eerst nog even weer een favoriet artiest van mij. Ja, ze blijven er steeds meer in de playlist staan. Ik ben er wel heel tevreden mee met degene die dat doet. What I Want van Morgan Wallen.
1: Zin L1 in Zondag.

0: van Ed Sheeran, Castle on the Hill. Maar nog steeds een even goed nummer, dus hier een Zin in Zondag. We gaan dus naar de wekelijkse mashup van Hubert. En ja, hij schrijft erbij dat deze combinatie die hij heeft gemaakt al een tijdje onder de schuif lag, maar dat het kwartje maar niet wilde vallen voor hem. Nou ja, waar dat dan aan ligt. Kan in veel dingen zitten natuurlijk als je met muziek bezig bent. Maar hij heeft in elk geval de Shintaler met Merkratten gecombineerd met Phil Collins en In the Air Tonight. En dat levert dan het volgende verrassende en leuke resultaat op. Geniet er dus van.
1: Zin in Zondag.

Painted Love van Stafcel hier bij L1 in een zin in zondag. Ja, de wijn, daar moeten we het zometeen maar eens even over gaan hebben. Want dat heeft het natuurlijk heel goed gedaan deze zomer met al die hete temperaturen. Afgelopen week heeft het wat meer water gekregen. Ook niet verkeerd en alleen helemaal niet voor die andere plantjes natuurlijk. Misschien is dat wel een van de eerste dingen die je hebt geprobeerd deze zomer. Het drinken van wijn of een ander soort wijn drinken. Nou, dat komt in elk geval. Daar zometeen meer over. Eerst even de Purple Day.

0: met Today Yesterday. Ik zei het net al even, we moeten ons maar eens even naar Noordbeek gaan begeven. Want daar is iets speciaals met de wijn aan de hand.
1: Opvallend nieuws uit de wijnbouw in Limburg. Door klimaatverandering gebruiken Limburgse wijnmakers nu druiven die normaal in Zuid-Afrika worden gebruikt in de wijnbouw.
2: Ja, we zijn de eerste in Nederland. Ja, dat is de Chenin Blanc. Eigenlijk is dat de druivenras wat in Afrika heel veel geteeld wordt. In Afrika zelfs de Chenin Blanc is dat ze noemen ze een beetje de landwijn.
3: Wat heel bijzonder is, is dat hier rassen staan die je nergens in Nederland verwacht in ieder geval en ook niet tegenkomt. Nou goed, de laatrijpende rassen vind je dus vaak op andere plekken in Europa, waar het dus gewoon een stuk warmer is, waar de seizoenen langer zijn en dat soort dingen. Je ziet heel voorzichtig in transitie naar die laatrijpende rassen. Bijvoorbeeld Chenin Blanc staat er iets verderop en Noordbeek staat er aangeplant. Dat is heel bijzonder. Pas de eerste oogst achter de rug. Dat is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semillon voor wit. Ja, die verwacht je niet. Het zal in het begin al een beetje lastig zijn om die ieder jaar rijp te krijgen. Maar steeds vaker wel, omdat die klimatologische omstandigheden die steeds vaker die randvoorwaarden bieden om ook dit soort rassen rijp te krijgen.
2: Het is geen nieuws, maar met deze temperaturen van nu is dat goed te doen hier in Limburg.
0: Ja, ze hebben afgelopen week natuurlijk wel wat meer water gekregen, die druiven. Maar interessant om te horen. In elk geval gaan wij door naar Alan Clark en Hold On.

0: Thumber met My Body Isn't Ready hier in Zin in Zondag bij L1. Gaan we maar eens even naar 10 draaien, want daar afgelopen week wel iets heel erg leuks en ook schattigs, moeten we voornamelijk wel zeggen, heeft zich daar plaatsgevonden. Want Jan en Bets hebben daar een heel speciaal bankje voor zichzelf gekregen in een heel mooi parkje. En dat is toegewijd aan hun lange huwelijk al en de twee zijn al lang verloofd.
1: Oh, dat was vroeger een knappe vent. Dat was een grote. Hij heel mooi donkere ogen. Hij heel mooi tand. En heel een mooie heur. Hij ook. Ik denk, dat is mijn type. Toen ik hem zag, was ik verkocht.
2: Ja, ik vond hem een leuke meid.
3: Was het liefde op het eerste gezicht?
1: Ja, ja. Echt
2: hoor. We hebben BD.
1: Anders
2: kreeg je altijd een bocht.
1: En niet in een bocht, joh. Zei ooit.
2: En we hadden al drie. Dan zou je al. Wat zullen we ook kregen, want we wisten helemaal niks van de bankje.
1: Nee, daar wisten we niks van. En,
2: maar toen kwam de burgemeester met de fotograaf.
1: Toen zei hij dat.
2: Toen moesten we hierheen en toen werden we hier foto's van gemaakt. Ja, toen zagen we dat bankje.
1: Sommigen die vroegen wel eens, hebben jullie nooit ruzie? Ik zeg, ja, mijn dochter. Ik zeg, dat moet toch? Maar anders is het een sleur.
0: Ja, dat hoort er nou helemaal bij natuurlijk.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
9: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
8: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en 1 graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Leren mediteren? Zen.nl. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
18: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Ik niet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
21: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: Hey Frank.
23: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
22: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
23: Oh ja, joh.
22: Gereedschapkist, meterkast.
23: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
22: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
23: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
24: Top! Jij blijft Bob.
22: Maf Kees.
23: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
25: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.

Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
12: Dit is L1, met het nieuws van 3 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hey Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buyssen.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijkniet weg.eu.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Dit is L1, met het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
15: Wow.
16: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
14: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12:00 PM.
16: Keep the blues alive. Tickets via doolhof.nl.
17: Hey Frank.
18: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
17: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
18: Oh ja, joh.
17: Gereedschapkist, de meterkast.
18: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
17: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
18: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
19: Top! Jij blijft Bob.
17: Maf Kees.
18: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke

0: gebrak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
7: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
8: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: En hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.

als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

onze woorden niet verstond. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
8: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn ziel ben ik kwijt, mijn ziel die heb jij. Misschien is het toch niet wat het lijkt. En we komen van diep, maar ik ben niet zoals jij. Niet meer.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse

media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder

won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.